U hoorde Jesu meine Freude, BWV 227, gezongen door het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. Dat was de eerste aflevering van deze Philip Herrewegen Week. Daar gaan we morgen mee door. Wij danken u voor uw aandacht en graag tot morgen.

Er komt weer een nieuwe Café Zimmerman en wel op vrijdag 8 januari 2016 van 16 tot 17 uur en wel in de Bergkerk te Amersfoort. Johanneke Vogelsopraan en David Cohen-Alt zullen dan duetten en arias zingen van Bach. Ze zullen begeleid worden door Kees Willem van Vliet klavercimbel en Rosa van Walbeek viola da gamba. Het belooft een bijzonder mooie opname te worden. De toegang is gratis, maar je moet ze wel tijdig opgeven op bach@concertzender.nl. bach@concertzender.nl. En je moet ook uiterlijk 16:30 zijn vanwege de opname. Het adres is Bergkerk, Abraham Kuiperlaan 2, te Amersfoort. Het is ongeveer 12 minuten lopen van station Amersfoort. En als u bij tijd bent, kunt u gratis parkeren voor de Bergkerk. U bent van harte welkom en we hopen dat u erbij wil zijn.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, de werkdagelijkse aflevering van de Concertzender. Dit keer gewijd deze hele week aan Philip Herrewegen en zijn oeuvre. Ik ben Govert-Jan Bach, samensteller en vandaag ook presentator. En deze week is gebaseerd op een interview dat ik op 8 oktober van Philip Herrewegen opnam in het muziekgebouw aan het IJ. U weet natuurlijk dat Philip Herrewegen niet alleen de Bachman is, maar ook de man van vele Matthäussen. Hij zal nog in het interview later vertellen dat hij wel zo'n 300 keer de Matthäus heeft uitgevoerd. En hij doet het toch liever niet meer dan 5-6 keer per jaar, want hij vindt het zeer intensief en ook wel een beetje zwaar dan. Ja, er zijn natuurlijk dirigenten die daar anders over denken en het per maand soms 23 keer doen, soms 2 keer op een dag. Zo niet Philip Herrewegen. Ook maakte hij een prachtige cd-opname van de Johannes Passion in de versie van 1725. Bijzonder mooi, omdat dat werk toch niet vaak wordt uitgevoerd en hij een keur van solisten had die zorgde voor een voortreffelijke opname. Uit die Johannes Passion beginnen we met het beginkoor. En zoals je waarschijnlijk weet, is dat beginkoor Bewaarde en Zune Groos later het slotkoor geworden van het eerste deel van de Matthäus Passion. We gaan dat luisteren.

0: U hoorde Wijn en Zünde Groos als beginkoor van de Johannespassion, de tweede versie uit 1725. Later is dit beginkoor het slotkoor geworden van het eerste deel van de Matthäuspassion, pas in 1736. Heeft u nog vaker in Naarden uitgevoerd?
1: Niet zoveel, want dat is denk ik een beetje territorium
2: van de
1: werk, weet van
2: de Jos. Ja.
1: En trouwens, die doen prachtig werk.
2: Ja.
1: Maar wij. Met het College Vocale, als we Bach doen, staan in feite meer in het concertgebouw.
2: Ja.
1: In Nederland of ook soms in andere steden, maar toch voornamelijk in Amsterdam. En dan is het in feite voornamelijk in het concertgebouw.
2: Ja.
1: Eerder dan in de kerken. Want het is ook zo dat vroeger konden wij met het College Vocale bijvoorbeeld in de Waalse kerk optreden. Of ook in een kerk die noemde de Duif.
2: Als de Duif, ja, ja.
1: Maar dat kwam ook door het feit dat wij waren half amateur, of zelfs, enfin, in ieder geval niet betaald. Ik in kluis en de solisten nauwelijks.
2: Ja, ja.
1: Dus ik weet nog zeer goed dat ik mijn eerste Johannespassie in Gent, mijn geboortestad, heb gegeven met het College Vocale. En met tamelijk goede solisten, sommige trouwens uitstekend solisten, zoals Max van Egmond.
2: Max van Egmond, ja.
1: Maar het totaalbudget, denk ik, was €800 of zoiets. Dat is natuurlijk een fractie van het concert van één solist.
2: Ja. En hoe vindt u dan met zo'n prachtige bezetting en uw eigen collega vocale te zingen in Naarden, het mekka van de Bach-verering in Nederland?
1: Ja, het is een eer natuurlijk. En ik heb er dus toch inderdaad al uitvoeringen gebracht.
2: In 91 met Arlene Augier, weet u dat nog?
1: Ja, inderdaad. Ja. Die is dan,
2: historisch.
1: Ja, historisch. Ja, die vrouw, daar heb ik fantastische herinneringen aan.
2: Dat.
1: Als zangeres. Ook omdat ik enorm veel geleerd heb van Harnon Coeur. Die ik zo'n beetje als een van mijn leermeesters beschouw.
2: Ja, ja.
1: En in die tijd deden we concerten met Bach, meer bepaald de Matthäuspassie, met het Concertgebouworkest onder leiding van Harnon Coeur. En ik zong trouwens mee met Coeur om daartussen te staan. En,
2: u heeft meegezongen, ja.
1: Ja, dat heb ik meegezongen.

0: Hij vertelt nog het een en ander over zijn muzikale vorming.
1: In feite heb ik in mijn jeugd piano gestudeerd en daar een diploma van gehaald. Tegelijkertijd had ik die... ik heb 12 jaar gestudeerd in een jezuïtenschool, waar ook een koor aan was verbonden, dat geleid werd door een pater jezuïet, maar die een professioneel muzikant was in feite. Okay. En dus daar zongen we Palestrina, Schütz, Bach en een ander deel van mijn muzikale opleiding dan die in het conservatorium. Nee. Heb ik dus genoten op die school. En zo is het allemaal gegaan. Daarna heb ik ook nog andere studies gedaan.
2: Ja.
1: En dan heb ik ook nog orgel gestudeerd en fagot. Ja. En heb ik ook geneeskunde en psychiatrie gestudeerd. Maar dan tegen de tijd dat ik zo 26 was, heb ik besloten om enkel nog verder in de muziek te gaan.
2: Ja, ja. Want heeft u nog gepraktiseerd als psychiater?
1: Niet echt. In die zin dat ik als arts wel, want mijn vader was ook arts. Ja. En die was huisarts. En die heb ik... een aantal keren vervangen toen hij op vakantie ging. Dat zou nu zeer gevaarlijk zijn, indien ik dat nog zou doen. Maar als psychiater heb ik gewoon, wat men in België noemt, ik ben een paar jaar dus, zoals dat hoort, assistent geweest op de universiteit. En dan is dat semi-praktijk, maar onder leiding van een hoogleraar natuurlijk.
2: Ja.
0: We horen nu een aantal van die prachtige kerstkantates, die veel te weinig worden uitgevoerd, dat zijn er meer dan 20, omdat ze altijd een beetje overvleugeld worden door die cantates van het prachtige Weihnachtsoratorium. Maar Philip Herreweg heeft er een hele mooie cd van gemaakt met 4 van die kerstcantates en het oorspronkelijke Magnificat in S groot met de invoegingen die gebruikelijk waren in Leipzig. Het is een heerlijke cd, het is echt een van mijn lievelings-cd's. En we gaan eerst luisteren naar BWV 121, de cantate Christum wir loben schon.

0: U hoorde van Igor Stravinsky de Missa 1948, Collegium Vocale en het Vlaams Philharmonisch Orkest onder leiding van Philip Herwegen. In een interview verklaarde Philip Herwegen het volgende. Interview is uit 2013. Ik heb meer dan vroeger moeite met de inhoud van die Bach-kantates. De psalmen en bijbelteksten hebben natuurlijk een enorme esthetische en filosofische waarde, maar ze werden aangevuld met de derde rangs poëzie uit de tijd van Bach. Wij zijn allen zondaars, maar door het bloed van Christus zullen we verlost worden en verrijzen. Ja, dat soort dingen. Daar geloof ik natuurlijk geen snars van. Ik ben volstrekt atheïstisch, al heb ik natuurlijk het grootste respect voor die religieuze cultuur. Ik merk dat het me moeilijker en moeilijker valt om dergelijke teksten te brengen. Juist omdat de aanpak van het Collegium Vocale precies zo tekstgericht is. Zelfs met onze instrumentalisten werken we keihard op de tekst. Geef me dan maar de Duitse sprookjes van Mahler in Das Knabenwunderhorn of andere muziek. Gelukkig kan je er toch in slagen om je tijdens de beperkte duur van zo'n kantate van Bach in te leven in die wereld. Eigenlijk net zoals acteurs dat doen. Dan zijn we heel even wel gelovig.
1: Ik denk dat hij toch op zijn minst op een andere manier gelovig was als Bach.
2: Ja, oké.
1: Ik denk dat Bach echt gelovig was. En dat...
2: Zeker.
1: En Stravinsky was een zeer complex man die ja, het soort geloof had met de worsteling die een modern mens met dat gegeven kan hebben, maar op een interessante manier. En natuurlijk zijn er roots waren Russisch-Orthodox en is daar, enfin, een lang verhaal. Ik vind inderdaad dat bijvoorbeeld naast de hoge messen schat ik zijn mis, want dat is iets die we nu vanavond, dat is mooi. Maar, ja,
2: de psalmsymfonie.
1: Maar de psalmsymfonie is naast de hoge messen de twee grootste werken die ik ken op religieus gebied.

0: Dat was de Psalmensymfonie, de Symphonie des Psaumes van Igor Stravinsky uit 1930. Het werk dat Philip Herrewegen er gelijk stelt met de Hohe Messe. Opmerkelijk, maar u kunt het horen hoe schitterend dit stuk is.
1: Maar ik vind dat alle zeer goede muziek is religieus geworden. Ik denk dat alle mensen diep religieus zijn van natuur, maar dat dat verschillende vormen kan aannemen. Tot werkelijk religieus en dan georganiseerd in een bepaalde kerkvorm, zoals het geval was van Bach, van mijn moeder ook, van mijn schoonmoeder nog meer, die is Nederlandse en die is zeer actief in de Laurenskerk in Rotterdam. Maar andere vormen zijn verzet tegen, maar dat is ook een vorm. Ik bedoel, we kunnen niet rond weg van dat gegeven.
2: Nee.
1: Maar ik denk dat we allemaal diep religieus zijn, vandaar dat die mensen die tijd, cultuur en mogelijkheden hebben, zijn natuurlijk diep geraakt. Ik vind uiteraard, het is inderdaad zo van de symfonie van Bruckner, religieuze muziek.
2: Ja.
1: En ook, ook een groot deel van die prachtige werken van Stravinsky.
2: Hm.
1: Ja. Ik ben in feite alleen maar geïnteresseerd in religieuze muziek.
0: Tot einde tijd krijgt hij nog uit de 7e symfonie van Bruckner het eerste deel, het Allegro Moderato. En het is hier het Orchestre de Chant de Élysée dat Philip Herrewegen dirigeert. Dus een heel andere tak van sport in zijn hele brede dirigentenbestaan.

U hoorde uit het eerste deel van de 7e symfonie van Anselm Bruckner in E groot. En Philip Herrewegen dirigeert erin het orkest de Champs-Élysées in deze prachtige muziek. Dit was de ene laatste dag in de Philip Herrewegen week. Deze week, de hele week van Geen Dag Zonder Bach, besteed aan het oeuvre van Philip Herrewegen en zijn gang door de muziek. Ik dank u voor uw aandacht en we hopen dat u morgen ook nog de laatste keer wilt luisteren. Tot ziens. Een nieuwe Café Zimmerman op vrijdag 8 januari van 4 tot 5 in de Bergkerk te Amersfoort. De sopraan Johanneke Vogel en de altus David Cohen zullen dan duetten en arias zingen van Bach. De toegang is gratis, maar u moet ze wel opgeven op bach@concertzender.nl. Verder staat alles op de site.

0: Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender, samengesteld en gepresenteerd door Govert-Jan Bach. En deze laatste dag van de Philip Herrewegenweek gaan we weer nader in op een aantal dingen die hij in het interview heeft gezegd van 8 oktober in Muziekgebouw aan het IJ. Philip Herrewegen heeft meer dan 100 opnames gemaakt. Eerst voor Virgin, toen voor Harmonia Mundi France, voor Pentatone en nu op zijn eigen label met de ontzettend leuke naam Phi, P-H-I. PH zijn initialen. Hij maakte zo'n 4 per jaar. En hij kan het aan, want het is eigenlijk eigen beheer. Binnenkort zal van hem uitkomen een uitvoering van Stravinsky's Treni, de klaagliederen. Hij zegt zelf dat dat een van de allermoeilijkste werken is om te dirigeren. Nou, dat wordt spannend. En als we naar zijn grote lijst kijken van cd's, dan is er één componist die schittert door afwezigheid. Maar dan ook volledig. We laten weer Philip Herrewegen aan het woord. Het enige wat ik in uw repertoire, de discografie, mis, is Händel.
1: Inderdaad, omdat ik, maar nu, ik bedoel, moet opletten wat ik zeg. Maar ja.
0: Leonard heeft genoeg gezegd.
1: Ja, Leonard, bedoel ik, deel zijn mening. Maar tegelijkertijd is er toch ook nog Beethoven die Händel een groter componist vond als Bach.
0: Hij kende hem beter, hè?
1: Maar voilà, dat is het. Hij kende hem gewoon beter.
0: Hij liep met de Opus 3 in zijn tas rond in het Wienerwald, hè?
1: Ja, en het is ook zo dat die, wat wij nu oude muziek noemen, in Beethoven tijd, denk ik, gedeeltelijk kwam fragmentarisch terug boven. En het was natuurlijk een shock voor die mensen, die pure. Maar ik vind, naast Bach, vind ik Händel gewoon zeer eenduidig, laat ik maar zo zeggen, en op effect gericht. Ja. En natuurlijk zijn opera's kunnen aanleiding geven tot een vuurwerk van zangers met zeer veel lyrische kracht, maar dat is nu precies in de muziek wat mij veel minder interesseert.
0: Precies, dat is precies met ego te maken. Hè?
1: Ja, of met lyrische spankracht, wat prachtig is ook. Ik vind Verdi ook fantastisch. Ja. Maar trouwens, ik ga binnenkort het rekenen van Verdi.
0: Wij zeggen dat niet als het is niet mijn ding.
1: Maar Händel is niet mijn ding, ik vind het, sorry, te simpel.
0: Ja.
1: Sommige de beste werken van Bach, want daar ben ik ook misschien een beetje brutaal. Ik vind zelfs in het kantatenwerk van Bach, vind ik, is er toch nog in die zin niveauverschil, de emotie die het bij mij teweeg brengt.
0: Ja.
1: Kan zeer intens zijn. En soms ben ik gewoon veel minder en tot niet geïnteresseerd in wat die muziek zegt. Maar het is altijd zeer goed gemaakt natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar bij Händel, het zou niet in mijn kop opkomen om daar thuis naar te luisteren.
0: Kijk eens.
1: En nog minder op concert, want dan kun je niet weg.
0: Er was één Engelse componist die, net als Leonard, veel op Herrewegen wel uitvoert. Dat is Henry Purcell. Of Purcell. Nou, we weten nog steeds niet hoe dat wordt uitgesproken. Want met het Festival Oude Muziek, gewijd nu aan Engeland, afgelopen jaar of dit jaar nog, was er een Engelse dirigent die zei het allebei. Purcell en Purcell. Dus wij weten het ook niet meer. Henry Purcell, Hear the Deities Approve, uit The Ode for St. Cecilia's Day. En u hoort Robin Blaise en Mark Petmore.

0: U hoorde van Henry Purcell, Here the Deities Approve, uit de Ode for St. Cecilia's Day met Robin Blaze en Mark Petmore. En natuurlijk weer het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. We laten Philip Herrewegen nu weer aan het woord over wat nou een gelovige luisteraar is, volgens hem.
1: U heeft ooit gezegd dat u zo graag in Nederland Bach uitvoert, Matthias Passion, omdat men zo goed luistert. En u zei daarbij, ja, ik denk dat ze toch voor het grote gelovig zijn. Ja. Maar ja, ik denk dat ik u moet teleurstellen. Ik heb er onderzoek naar gedaan. Maar de concertgangers naar u, ja, via Fred Luiten, die zijn denk ik maar voor 5% gelovig.
2: Ja, ja, maar dat is iets anders. Ik heb 30 jaar in Parijs gewoond. Ja. En ik ben daar gewoon weggegaan uit dat land. Niet tegenstaande, uiteraard, Frankrijk zeer vele kwaliteiten heeft. De taal, hun geschiedenis, de revolutie enzovoort. Maar het is gewoon een amuzikaal land, vind ik. Tenminste, wat ik muziek noem. Ze zeggen bijvoorbeeld over Wagner. Ik kom nu in een Wagner-fase. Ah. En een soort mopje is dat een Fransman zegt... Ja, Wagner, dat is de muziek. Het concert begint om 7 uur. En na 3 uur kijkt je op horloge en het is 19:30. Ja. Ik bedoel, ze begrijpen er niks van. Ja, ja, ja, ja. Dus, ja, ze hebben natuurlijk een opera en dan een paar genieën zoals Debussy. Maar wat ik nu juist het mooist vind in de muziek, namelijk inderdaad Bach, Schumann, Mahler, Webern, Schönberg en Kurtak. Ja, dan, dat bedoel, als ik heb de eer gehad en hoop het nog terug te hebben om Gewandhausen een aantal keer te dirigeren. Okay. Onder andere met de Schumann-symfonie.
1: Oh, wat prachtig.
2: Ja, ja, maar of ook in, bijvoorbeeld in, dirigeert namelijk veel, in Frankfurt, de Alte Oper. Ja. Als u daar een Schumann-symfonie dirigeert, dan hebt u het gevoel dat de mensen in uw rug, enfin, als dirigent, dat de helft daarvan die symfonie heeft gespeeld. En ja, ik denk dat nog waar zal zijn ook. En dat is toch iets wat... grosso modo denk ik dat er natuurlijk een ongelooflijke déclin is nu van de geloofsbeleving in Nederland. Dat kan zijn, ik volg dat niet van nabij. Mm. Maar toch weet ik voldoende dat, ja, spijt genoeg is het publiek voor dat soort concerten oud, namelijk van mijn leeftijd. Mm. En de meeste mensen zijn in hun jeugd nog naar de kerk geweest, ja, gaan nu misschien niet meer.
1: Ja. Ze kennen in Nederland natuurlijk de Bijbel goed.
2: Die kennen de Bijbel, ja. Ik ook ken de Bijbel.
1: En de koralen.
2: En die, ja, en men voelt dat. Het is ooit een anekdote. Ik stond te dirigeren in een concertgebouw. Met, denk ik, het Concertgebouw Orkest. Of, en met de Matthäus. En het rechterkoor voor mij. Dus vond ik een beetje slap. Mm. Maar het was een publieke repetitie. In generale. En ik dicteerde een teken om iets meer intensiteit te leveren. En toen begon gewoon het publiek achter hen mee te zingen. Het was in de koralen, hè?
1: Ja, ja, ja.
2: Maar om je te zeggen dat het, die cultuur is voorlopig nog aanwezig hier. Ja, ja. En het is een beetje zoals ik woon ook een beetje in Italië. Heb iets te maken met wijn. Ik maak zelf geen wijn, maar ik ken wijnboeren. Ja, als die met zeer veel moeite en liefde en aandacht een bepaalde wijn maken, dan hebben zij graag dat die geproefd wordt door iemand die graag wijn drinkt en er iets van afkent.
1: En, daar doen ze het

Dit was een opname van de kantate BWV 161. Komm, du süße Todesstunde. In de uitvoering van Robin Tyson, altus, Mark Padmore, tenor, de Monteverdi Choir en de English Baroque Soloist, onder leiding van John Elliott Gardner. Een prachtig sopraan-alt-duet kunnen we horen vrijdag in dit programma. En dat is het Domine Deus uit de Lutherse mis BWV 236. De Lutherse missen zijn ontstaan in de late jaren 1730, toen Bach geen cantates meer schreef, hij had er genoeg van en was met andere dingen bezig, zoals de Goldberg-variaties, en hij gebruikte voor zo'n Missa Brevis dus alleen het Kyrie en Gloria, geen Credo, etc., maar alleen uit zijn eigen voorraad cantates. De vier Lutherse missen, van en de Hohe Messe ook, die we donderdag in een nieuwe uitvoering van John Elliott Gardiner laten horen, geven een inkijk in wat de meester zelf zijn beste werk vond. Genieën hebben altijd goede kijk op hun beste prestaties, dus dat geeft veel informatie over hoe Bach tegen zijn eigen muziek aankeek. In de romantiek en daarna was dat wel anders, want men vond dat maar niks, dat hergebruik. Daar had men zo'n moeite mee. Het genie kon toch alleen maar nieuwe, unieke scheppingen componeren en mocht toch niet betrapt worden op het gebruik van oude stukken. Albert Schweitzer vond het oppervlakkig en barbaars. De Hohe Messe bestaat ook grotendeels uit hergebruik, parodie geheten. Maar dat wist men in de 19e eeuw nog niet. De mis begint in de oude stijl, die doet denken aan Palestrina, met een Gregoriaans-achtige melodie. Het duet is weer heel opera-achtig. Een actueel voordeel is dat mensen die niet tegen die heftige teksten van Bach kunnen, de Latijnse mistekst meestal minder bezwaar opleveren. De missen zijn dus dé ideale instapkantates voor de beginners.

U hoorde de Missa BWV 236, uitgevoerd door de sopraan Agnès Mellon, de altus Gérard Lenne, Christophe Précardien, de tenor, en Peter Kooi, de bas. Verder met het Collegium Vocale, onder leiding van Philip Herrewegen. En nu vast een voorproefje van de heerlijke cd die we morgen gaan draaien, van de broeders De Jong, vierhandig. Allerlei kantatenfragmenten op het Schnitger-orgel in Zwolle. Hier de Sinfonia uit BWV 209, Non sa che sia dolore.

U hoorde de Sinfonia BWV 209, het eerste deel, en dan bewerkt voor orgel vierhandig. Uitgevoerd door Euwe en Sybold de Jong op het Schnitger-orgel van de Grote Kerk in Zwolle. Tot zover voor vandaag geen dag zonder Bach. We zijn er morgen weer tussen 1 en 2 uur op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller van deze programma's, Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

1 uur, ook bij de Concertzender. Goedemiddag, dit is ons programma Geen Dag Zonder Bach. Werkdagelijks van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van deze programma's, Govert Jan Bach. Voor toetsendag vanmiddag het orgel Vierhandig. Dat komt niet zo vaak voor, maar de gebroeders De Jong doen dat op deze cd. Zo heerlijk dat het een geslaagd genre te noemen is. Deze cd, die al 10 haalde, is wat ons betreft meteen genomineerd voor de top 5 van dit jaar. Zij bewerkten de prachtigste aria's uit cantates en spelen dat heerlijk monter en met overgave. We beginnen met 5 stukken waarvan menigeen iets van zal herkennen. Op de website concertzender.nl, daar staan de oplossingen. Het Zwolse Schnitger-orgel completeert het feestje.

En dat was dan het zesde Brandenburgse concert BWV 1051, maar dan als klavecimbalbewerking door Le Petit Concert Baroque en de gezusters Fanny en Nadia Lesaulnier. We gaan door met dit klavecimbalfeest van de zusjes Lesaulnier met weer kantatendelen. En het laatste hiervan, dat kent u zeker. Het klinkt wel even anders dan op de romantische piano. Vader Bach zou zo met zijn vrouw of zoons aan twee klavecimbals hebben kunnen zitten. Thuis of in dat toen beroemde Café Zimmermann in Leipzig. Het is daarom ook een beetje, nou ja, laten we zeggen, domestic Bach. Bij de Bachjes thuis.

U hoorde Le Petit Concert Baroque. En voor de goede orde, dat is geen orkest, maar dat zijn de zusjes Shani en Nadja Lessonnier. Tot einde van de tijd in deze uitzending in dit uur, nu hun cembalo-bewerking van de trio-sonate voor orgel. En die sonate is in G groot, BWV 530.

U hoorde de klavecimbelbewerking van de trio-sonate voor orgel in G groot, BWV 530. Door Jeannie en Nadia Lessonnier, zich noemende Le Petit Concert Baroque. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag, werkdagelijks dus, van 1 tot 2 op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller van dit programma, Govert Jan Bach. En wij wensen u goedemiddag.

Grazi mit an hand. Zo begonnen wij maandag deze week onze uitzending Geen Dag Zonder Bach. Een programma op de Concertzender werkt dagelijks van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert-Jan Bach. Goedendag, mijn dames en heren. Hello listeners, kan ik ook nog bij zeggen. Maar juist die Zwitserse groet is van belang. Want zo heeft Govert-Jan Bach, de samensteller van dit programma, gemerkt. We hebben veel luisteraars in het buitenland en ook in Zwitserland. En dat zijn dan geen landgenoten, geen Nederlanders. Maar dat zijn mensen die mijn verhaal eigenlijk helemaal niet begrijpen of verstaan. Maar die wel naar de muziek luisteren. Ach, en we vonden het leuk om juist ook die ene Zwitser, of misschien zijn het er wel meer, te begroeten. Dus grazi mit an hand. Goed. Morgen dan hebben we een uitzending nu tussen 1 en 2 van Café Zimmerman. Dat is ons programma dat wij opnemen op een locatie in het land. En morgen is dat met sopraan-altduetten van Bach. En dan zult u het beroemde In Unum Dominum uit de Hohe Messe horen. Prachtig. Maar wanneer zet Bach nu zo'n duet in? Dat heeft altijd al een theologische reden en geen muzikale. Niet van eens een leuk duetje hier. Nee, het gaat om Jezus. Jezus, de Zoon, die altijd in relatie is met de Vader. Bach is dus hier volledig relationeel. Het is ook een kanon, een echo van iedere vorige zin. Lume de lumine, licht uit licht, zingen ze. Dat is ook een tweeheid die voorkomt uit een eenheid. Daar speelt Bach mee. Mooi zoals dat heel subtiel in die twee hoge stemmen langskomt. We luisteren naar de Hohe Messe deel 2, waar Bach tot vlak voor zijn dood aan werkte, in een nieuwe uitvoering van John Elliott Gardiner op zijn eigen label SDG. En als ik het goed heb, betekent dat Soli Deo Gloria. Dat heeft Gardiner uitgevonden dus. Goed, daar gaan we nu zo meteen naar luisteren, op deze donderdag. Eind vorig jaar is die cd uitgekomen en nu door ons gedraaid. Dus hij mag meedingen voor een nominatie. Wat we afgelopen jaar ook hebben gedaan. Een uitvoering waar ook kritiek op was, trouwens. Maar wat een solostemmen en wat een koor. Warmer en menselijker dan Gardiner's eerdere opname. Oordeelt u zelf en laat het ons anders even weten. Zullen we de cd nomineren? Wie weet, u mag het ons laten weten. John Elliott Gardiner komt met zijn mensen hier een Matthäus Passio doen in maart en ook in juni. En dan in de Thomaskirche in Leipzig. Het is maar dat u het weet.

U hoorde deel 2 van de Hohe Messe, BWV 232, uitgevoerd door het Monteverdi Choir, de English Baroque Soloists, het geheel onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Dus we nemen ook maar weer eens een keer wat internationaal afscheid, tschüss bijvoorbeeld. Maar je kan ook zeggen bye-bye, see you later. Want Govert-Jan Bach maakt me erop attent dat we ook een luisteraar hebben, en misschien ook wel meer, in Los Angeles. Alsjeblieft, een eind uit de buurt. Dat kan allemaal met de tegenwoordige communicatie. In ieder geval, we zijn er met onze uitzending vanaf nu. Morgen hebben we een speciaal programma. Op locatie, ergens opgenomen. Café Zimmerman noemen we dat. U begrijpt wel waarom. Genoemd naar het café, gelijknamige café van waar Bach veel kwam in Leipzig. Café Zimmerman morgen uit de Bergkerk in Amersfoort. En ik neem afscheid van u. Mijn naam is Joop van Zijl. Govert-Jan Bach die is er morgen ook weer bij. Hij is de programmamaker. En wij wensen u in ieder geval allemaal hier goedemiddag. En luistert u morgen vooral. De Marcus Passion van Johann Sebastian Bach. Op 3 maart in Den Haag, 4 maart in Voorschoten en 5 maart in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui in Amsterdam. Dan wordt de Marcus Passion van Bach uitgevoerd 's avonds om 8 uur. Dit onderschatte werk in de prachtige reconstructie van Jürgen Boysen wordt uitgevoerd door Cantus Thuringia uit Weimar en Musica Poetica onder leiding van Jürgen Boysen. De pers noemde deze reconstructie een overtuigend en serieus alternatief tussen Bachs heilige bekende passies, de Johannes- en de Matthäuspassie. Informatie kunt u vinden bij musicantica.nl. En Musicantica, dat schrijft u met 2 maal een C in het woord.

Hartelijk welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Café Zimmerman. En dit keer zitten wij in de Bergkerk in Amersfoort. We zijn bijzonder blij en ook dankbaar voor de gastvrijheid die wij hier genieten. Wij proberen met ons programma terug te gaan in de tijd van Johann Sebastian Bach, toen hij met zijn zonen en muziekstudenten concerten gaf in het koffiehuis van Gottfried Zimmermann in Leipzig. In Café Zimmermann vandaag de sopraan Johanneke Vogel en de altus David Cohen. Zij gaan voor ons het duet Wenn Sorgen auf mich dringen zingen uit Ach Gott, wie manches Herzeleid, BWV 3 met basso continuo.

U hoorde Wenn Sorgen auf mich dringen uit Ach God, wie manches herzen leidt, BWV 3, gezongen door Johanneke Vogel en David Cohen. Ze werden begeleid door Kees Willem van Vliet op klavecimbel en Rosa van Walbeek op gamba. Ik stel de muzici aan u voor. Sopraan Johanneke Vogel behaalde haar diploma voor klassieke zang aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Haar docenten waren Leni van den Heuvel en Maria Akda. En op dit moment wordt ze gecoacht door Jon Torsteinsson. Johanneke was als sopraansoliste te horen in veel werk van Johann Sebastian Bach, Mozart, Fauré, Mendelssohn en Brahms. En verder zingt ze solo bij cantateprojecten en verleent ze haar bijdrage met liederen en aria's bij verschillende koorprojecten en concertseries in het land. Altoos David Cohen volgde zijn zanglessen bij Caroline Watkinson en Frans Huyts. Daarna studeerde hij bij Pierre Mac in Utrecht. Als solist was hij onder andere te horen in Bach's Matthäus Passion, de Johannes Passion, de Hohe Messe, het Weihnachtsoratorium en diverse cantates, het Stabat Mater van Pergolesi en van Vivaldi en liederen van Dowland. Dan klavecinist-organist Kees Willem van Vliet. Studeerde orgel en kerkmuziek bij Jan Raas en Reitse Smits aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Daarna studeerde hij enige jaren theologie. Sinds 2012 is Kees Willem kantororganist van de Bergkerk in Amersfoort, waar wij nu dus zitten. En naast de wekelijkse vieringen, waarbij hij de Bergkerkkantorij dirigeert of de orgels van de kerk bespeelt, zette hij daar de serie Muziek op de Berg in de Steigers, waarin oude muziek in historische setting wordt geprogrammeerd. In deze serie is overigens ook nadrukkelijk aandacht voor nieuwe muziek en liturgisch en kerkmuzikaal experiment. En dan tot slot Rosa van Walbeek. Zij is haar opleiding begonnen met contrabas en speelt sinds 2012 viola da gamba. Op het moment krijgt ze les van Joshua Chittum in het hoofdvak viola da gamba aan het Conservatorium van Utrecht. En wij gaan nu luisteren naar het duet Domine Deus uit Missa BWV 236.

Dit was een uitvoering van de Marcus Passion van Reinhard Keizer. Uitgevoerd door het ensemble Jacques Moderne met onder andere Jan Koboff tenor, Thomas Bauer bas en Lee Incogniti onder leiding van Amandine Beyer. Reinhard Keizer leefde van 1674 tot 1739. En tot zover geen dag zonder Bach. Of andere randfiguren, zullen we maar zeggen. Nieuw op de Concertzender dit programma, tenminste in deze vorm. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Zaterdag en zondag, dan moet u zelf maar wat verzinnen en uit de platenkast halen. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert-Jan Bach. Ik wens u een goedemiddag en misschien tot morgen.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. En we gaan weer verder waar we gisteren gebleven zijn, namelijk met de Marcus Passion van Reinhard Keizer, of later toegewezen aan Nicolaus Brauns. U hoort de Passion vanaf de sterfscène.

U hoorde de Johannes Passion opname 1965 op plaat uitgebracht in 1966 op Telefunke. Het beginkoor en de aria voor alt en voor sopraan uit het eerste deel. Concertus musicus Wiener Sängerknabe Nicolas Harnoncourt. Toen kwam in 1970 de revolutionaire Matthäus Passion onder leiding van Harnoncourt uit. Toen mocht zijn naam wel op de buitenkant van de cassette, want hij was namen aan het maken. 1970 en 1971 begonnen hij en Gustav Leonhard met dat megaproject. Vanaf BWV nummer 1 begonnen ze aan dat zeer langdurige project van alle Bach-kantaten in authentieke uitvoering op de plaat. Het heeft meer dan 15 jaar geduurd. In de loop der tijd zakte Harnoncourt een beetje in. Leonhard veel minder. De dogmatische en zeer geconcentreerde Leonhard heeft daar dan minder last van, maar Harnoncourt wil verder. Hij wil naar Mozart, hij wil naar Haydn, hij wil naar Beethoven, hij wil opera's doen, vooral die van Mozart. En die opera's van Mozart, die hem in het concertgebouworkest op de plaats zetten, waren geweldig. Ik kan me nog herinneren dat hij alle Da Ponte-opera's opnam en uitvoerde in het muziektheater. En dat die uitvoeringen binnen 20, 30 minuten waren uitverkocht. Dus we stonden al om 8 uur in de rij in het muziektheater en dan hopen dat je nog een plaatje kon krijgen. En het was zo geweldig. En bij hem kwamen geweldige stemmen langs, zoals Thomas Hampson en Charlotte Mangiono. En heel grappig, voor het eerst kreeg de recitatieve Mozart een eigen plek met een apart basso continuo. Dit was geen leugen meer, zoals Frans Brugge ooit zei over de aanpak van de klassieke muziek. Dit was de muzikale waarheid. Terwijl Harnoncourt dus nooit dogmatisch werd. Hij was altijd bereid om weer verder te gaan. Hij had er ook niks tegen om met romantische orkesten te gaan werken. Het residentieorkest eerst en daarna het concertgebouworkest. Ook weer met de Johannes Passion en de Matthäus Passion. Wat heeft hij de mensen aan die orkesten veel geleerd. En de muzici, die wilden er altijd bij zijn. Ze wilden niets missen. En daarom gaan we voor het tweede deel van deze uitzending, als ware de laatste opname van Harnoncourt beluisteren, na die eerste van de Johannes Passion. Dat was de eerste grote Bach-opname. En dan gaan we luisteren naar Beethoven. Hij heeft niet zo lang geleden die opgenomen, de Beethoven-cd met de 4e en de 5e symfonie. Al wat eerder had hij de 3 laatste symfonie van Mozart gedaan. Beide opnames nu, niet met een groot orkest, een beroemd orkest, maar met zijn eigen vertrouwde Concertus Musicus. In 1953 al opgericht met violiste Alice Hofhellner, die later zijn vrouw Alice Harnoncourt zou worden. Concertus Musicus was hun eerste kindje, de alt Elisabeth van Magnus was hun tweede. Het mooie van die 2 laatste cd's is dat je hier dus dat orkest hoort, helemaal zoals hij het wou. In 1953 was dat nog een stille revolutie, zeker in het behoudende Wenen. Harnoncourt was een pionier, hij was een visionair, hij was geen mysticus. Hij was geen Herwegen. Dus dat mystieke dat ontbreekt ook in zijn Bruckners. Maar in deze Beethoven, vooral die 4e symfonie, hoor je hoe geweldig deze onderschatte symfonie eigenlijk is. Daar neemt Harnoncourt dan weer alle ruimte voor. De man met die dwingende ogen. De man met die enorme energie en gedrevenheid. En iedereen hield van hem. Beethoven en Harnoncourt, 2 grote en vrije geesten. Zij ontmoeten elkaar hier in dat prachtige stuk van die 4e symfonie. In een zich mooi opbouwend begin en een spetterend einde. En wat een gedreven, sterke spanningsboog. Echt Harnoncourt. De 4e symfonie van Beethoven.

U hoorde de vierde symfonie van Ludwig van Beethoven, gespeeld door Consensus Musicus onder leiding van Nicolas Harnoncourt, zijn laatste opname zeer recent uitgebracht. Dit naar aanleiding van een ingelaste uitzending vanwege zijn sterven op 5 maart 2016. Ik dank u voor uw aandacht en misschien kunt u morgen weer luisteren naar Geen Dag Zonder Bach en zijn gewone uitvoering.

De concertzender met van 1 tot 2 geen dag zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl, de programmasamensteller is Govert-Jan Bach. Vandaag en morgen de Marcus Passion van Johann Sebastian Bach in de reconstructie van Alexander Glischtolik, onder leiding van Markus Teutschbein.

Dit was het tweede deel van de Marcuspassie van Johann Sebastian Bach, BWV 247, en het is de versie uit 1744. Met als uitvoerende de Knabenkantorei Basel, het Capriccio Barokorkester, met onder andere Terry W. Altus en Stephen McLeod en Hanno Müller-Brachmann bij de bas. Het gehele onder leiding van Marcus Teutschbein. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag en deze week. Het programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller is de programmamaker Govert-Jan Bach. Wij wensen u goedemiddag, prettig weekend en tot de volgende week.

Het is 1 uur geweest bij de concertzender. En dat betekent, behalve dan met Pasen natuurlijk, op iedere werkdag geen dag zonder Bach. En de week voor Pasen, dat is die zogenaamde goede of die stille week, dat is echt de week met de passies van Bach. Die wordt ingeleid door de zondag voor Pasen en dat is Palmzondag. En dan klinkt van ouds in het Concertgebouw een passie, uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest. Dat was vroeger altijd de Matthäus, maar na 1970 ook de Johannes, of een passie van een hedendaags componist. Dit jaar was het weer de Matthäus-passie, en wel onder leiding van Ivor Bolton. Grote stemmen daarbij als James Gilchrist, Carolyn Sampson en onze, dus Nederlandse, Thomas Odiemans. In 1899 zette Willem Mengelberg deze traditie in bij het Concertgebouworkest, mogelijk wetend dat van ouds op die Palmzondag het Matthäus-evangelie werd gelezen. Het hoogtepunt is zowel kerkelijk als muzikaal in de protestantse traditie de Goede Vrijdag. Dan werd in de vroege traditie het Johannes-evangelie gelezen, het favoriete Passie-evangelie. In Leipzig werd in de tijd van Bach afwisselend een getoonzette passie uitgevoerd van een van de 4 evangeliën. En deze traditie werd in 1922 door de Nederlandse Bachvereniging ingezet. Tot heden voeren zij op de middag van Goede Vrijdag de Matthäuspassie uit. Niet dus van de andere evangelisten. Bach heeft in zijn tijd waarschijnlijk de Matthäuspassie 4 maal uitgevoerd. In andere jaren de passies naar andere evangelisten of van andere componisten, zoals de Marcuspassie van Keizer. Eigenlijk, dat hebben we al eens een keer uitgelegd, dus Broens. De ongeveer 120 passionen die in deze periode in Nederland worden uitgevoerd vinden merendeels plaats in deze week. En veel te veel zijn er om op te noemen. Allemaal te vinden op de Matthäus Passie pagina op internet. 3 gaan we er toch noemen nu. Die van het subtiele ensemble Dudok, die dat ieder jaar uitvoert. Die in de Duif te Amsterdam is al uitverkocht. Een mooie, bescheiden en liefdevolle aanpak. Nog in Bilthoven en Nieuw-Vennep. Van belang te vermelden is de uitvoering van het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Rijnbert de Leeuw. Die was lang geleden nog gepland voor Frans Bruegen. En die wou dat nog zo graag eens doen. Het mocht niet zo zijn. Maar nu dus Rijnbert de Leeuw, die ooit verklaarde dat Bachs Erbarmendich toch het grootste in de hele kunst is. Ten slotte voert op dinsdag 22 maart Sir John Eliot Gardiner de Matthäuspassie uit met zijn vaste koor en orkest in het Concertgebouw in Amsterdam. Dat is belangwekkend, want deze gaat hij zeker ook opnemen voor zijn eigen label. Dat is het SDG-label, Soli Deo Gloria. Zijn eerdere opname, 1988 was dat, op archief, geldt voor velen nog steeds als een referentie. Maar ja, dat is dus alweer 28 jaar geleden. Hij voert deze Matthäuspassie ook nog uit in juni in Leipzig. Hij zal hem daarna wel opnemen. De concertzender, wij dus, mochten hem hier in het Concertgebouw in Amsterdam opnemen. Maar ja, daar moesten we wel zo'n kleine 6.000 pond voor neerleggen. En dat is eerder gezegd niet mogelijk voor een vrijwilligersorganisatie, zoals dat hier het geval is bij de concertzender. Maar goed, hier het eerste deel van de Johannespassie op Gardiner's eigen label, Soli Deo Gloria, SDG.

U hoorde weer de altus Maarten Engeltjes met het Concerto d'Amsterdam onder leiding van Klaas Stok. Met Vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust. Dat is BWV 170. Het is niet vaak dat een muzikus in zijn hart laat kijken. In het geval van Maarten Engeltjes gebeurde dat wel, want hij kwam als het ware uit de kast op het Depressiegala. Hij zong daar prachtig Schubert en Dowland en wilde in de krant praten over zijn eigen schaduw, een sombere aanleg en veel faalangst voor een uitvoering. Piekeren wordt het dan. Mindfulness helpt hem dan ook om zich niet te identificeren met zijn angsten, maar ook de muziek van Bach speelt daarin een rol. Als 5-jarig jongetje werd Maarten Engeltjes al diep ontroerd door Bach. Zijn droefgeestigheid speelt een grote rol als hij zich inleeft in tekst en muziek van bijvoorbeeld het Agnus Dei uit de Hohe Messe. Als hij dan het Miserere Nobis zingt, heeft dat een universele en mondiale dimensie. Onze nietigheid op deze aarde wordt dan even opgeheven in de muziek. Nu dan die prachtige kantate Widerstehe doch der Sünde. Vroeg uit 1713, Weimar. Je hoort in deze muziek van een 28-jarige Bach het verzet tegen de verleidingen van de zonde in het orkest. In allerlei zogenaamde foutakkoorden, akkoorden die eigenlijk niet waren toegestaan, voel je haast het lichamelijke verzet, het weerstaan van het kwaad. Bach zet altijd graag beweging om in passende muziek. Het ging Bach nooit om mooie zang, geen bel canto, maar om expressie van de tekst met alle mogelijke middelen. Maar niet door een groot koor of orkest. Gewoon in noten en instrumentatie.

Widerstehe doch der Sünde. De altus Maarten Engeltjes met het Concerto d'Amsterdam onder leiding van Klaas Stok. En dan nu de superbe altaria uit de Johannespassie, Es ist vollbracht. En dat is een kolfje naar de hand van Maarten Engeltjes. Je kan Rondo heten, je kan Bach heten, maar als je Engeltjes heet, dan heb je ook een wel passende naam om zo mooi te zingen. U weet het wellicht wel, midden in deze lamento, deze klaagzang naar Jezus' laatste woorden aan het kruis, staat er in het partituur ineens Vivace en verschijnt in dit slagveld van de dood de leeuw uit Juda als overwinnaar. Maar de cello neemt het weer over met zijn prachtige noten naar beneden. Jezus moet nog sterven, maar de strijd is gedaan, de dood overwonnen.

Es ist volbracht uit de Johannes Passion. Gezongen door de altus of de countertenor, wat u wilt, Maarten Engeltjesser. Met het Concerto de Amsterdam, ditmaal onder leiding van Nico van der Meel. We gaan deze Maarten Engeltjes uitzending besluiten met een paar fragmenten van Cantate BWV 35. En dat is volgens de zanger Maarten Engeltjes ook weer zo'n pareltje. Binnen 10 maten word je meestal zo diep geraakt dat je met kippenvel en tranen in je ogen in zo'n kerk staat. Dat kan alleen Bach, zegt Engeltjes. Het obligate orgel speelt hier weer een grote rol en het is weer dat prachtige Bach-orgel in Dordrecht.

En dat waren fragmenten uit Geist und Seele ist verwirrt, BWV 35, muziek van Johann Sebastian Bach. Met als uitvoerende de organist Vincent de Laar. En u hoorde natuurlijk de man aan wie we veel aandacht hebben besteed in deze uitzending, de altus, de countertenor Maarten Engeltjes. En ditmaal stond het Concerto d'Amsterdam onder leiding weer van Klaas Stok. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Gaarne tot morgen.

Het is 1 uur, dit is de concertzender. Van 1 tot 2 op de werkdagen, geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. We laten de komende 3 dagen de Matthäuspassie horen in de uitvoering van Rudolf Lutz met het koor van de Bach-stiftung St. Gallen. Dat ligt in het noorden van Zwitserland, zoals je wellicht weet. Dat is niet zomaar een groepje uit de buurt van de Appenzeller, een kaas, onontbeerlijk voor de goede Zwitserse kaasfondue. Maar het is een zeer serieuze en bekwame beweging om vooral alle Bach-kantates goed neer te zetten. Opvallend is de zorg die ze daaraan besteden. Rudolf Lutz bereidt zijn publiek voor met een inleiding, waarin hij zelf trouwens ook zingt. Een theoloog wordt ingevlogen om een diepgaande analyse van de teksten verder te brengen en de aanwezigen mogen wat meezingen. De kwaliteit van de cantates is zeer hoog, zowel op de cd als op dvd, want veel is met beeld verkrijgbaar. Zwitserse precisie gaat hier hand in hand met een warme bewogenheid en liefde voor Bachs muziek. Het is natuurlijk ook allemaal taaleigen. Er is een zeer treffende keus voor solisten bij deze cantates, die wij overigens zeer in uw aandacht aanbevelen. En daarom is hun Matthäuspassie uitzonderlijk goed. Deze houdt het midden tussen de theatralere Engelse uitvoeringen en de stuggere en doordachte continentale benadering van een Herrewegen of een Sigiswald Kuiken. De bezetting is klein, maar niet zo klein zoals bij MacLeish of bij Jos van Veldhoven. De keus voor de solisten geeft een homogeniteit en klasse zoals we die alleen kennen van een Herrewegen of Arnoncourt. We horen onder andere Charles Daniels als evangelist, Peter Harvey als Christus, Joanna Lunn als sopraan en de uitnemende Margot Oetzinger voor de alt-aria's. U moet maar eens kijken bij de cd-besprekingen zoals die besproken worden door onze samensteller en onovertroffen Govert Jan Bach. En die cd-besprekingen kunt u vinden op de site van uitgeverij Rubinstein.

En tot zover voor vandaag de Matthäus-passie, uitgevoerd door de Johann Sebastian Bach Stiftung uit St. Gallen in Zwitserland onder leiding van Rudolf Lutz, met Charles Daniels, tenor Peter Harvey, Christuspartij, Joanna Lund, sopraan, Margot Oitzinger, alt en Wolf Matthias Friedrich, bas. We gaan morgen weer verder. Tot zover geen dag zonder Bach op de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programma samensteller. Goedemiddag.

Geen dag zonder Bach. Ook vandaag op de concertzender tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. En we hebben beloofd wat we gisteren zeiden, want hier komt het vervolg van de tweede deel van de Matthäus Passie in de uitvoering van de Bach Stiftung St. Gallen.

Dit was BWV 818A, suite voor clavecimbal, uitgevoerd door Andreas Steyer. En dan nu een heel bijzonder werk, het Capriccio sopra la lontananza del fratello di Letissimo, BWV 992 is dat. Waarschijnlijk gemaakt voor het vertrek van zijn iets oudere broer Jacob, die vertrok om als muzikant in dienst te gaan bij de Zweedse koning. En dat moet dan in 1705 geweest zijn, de tijd dat Johann Sebastian in Arnstad werkte. Je hoort in deze muziek alles langskomen, maar het heeft ontegenzeggelijk een persoonlijke touch, een bewogenheid vanuit het hart.

Van Johann Sebastian Bach, het vertrek van zijn allerliefste broer. Een capriccio sopra la lontananza del fratello di Letissimo. De broer Jacob, die naar de Zweedse koning ging. U hoorde weer Andreas Steyer op klavercimbel. En nog één keer tot slot Suzuki, maar nu als organist in dat beroemdste jeugdwerk van een onstuimige Bach, de Toccata en Fuga in D-klein, BWV 565.

Dit was de Toccata en Fuga in D-klein, BWV 565 van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Masaaki Suzuki op het Schnitger-Hinds-orgel van de Martinikerk in Groningen. En tot zover geen dag zonder Bach, het programma van de Concertzender van 1 tot 2 op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door onze programmamaker Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Het is 1 uur, dit is de concertzender met Geen Dag Zonder Bach. Zoals iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert-Jan Bach. Vandaag Lucie van Daal. Lucie van Daal studeerde viool aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag. Zij werd de jongste violiste in het Nederlands Kamerorkest en dat stond toen onder leiding van Simon Goldberg. Al jong geraakte Lucie van Daal geboeid door de barokviool. Hieruit resulteerde een duurzame samenwerking met Gustav Leonhard, met Frans Brugge, Ton Koopman, Sigiswald Kuiken, Wieland Kuiken en Bartelt Kuiken. En samen met Frans Brugge stichtte Lucie van Daal het orkest van de 18e eeuw. Gedurende 18 jaar was zij concertmeester van dit orkest. Zij maakte deel uit van verschillende ensembles, waaronder ook het Amsterdams Forte Piano Trio met Stanley Hoogland en Wouter Müller. La Folia met Bob van Asperen en Jaap ter Linde en Archie Boudelli met Anne Bijlsma. Lucie van Daal gaf les aan de conservatoria van Amsterdam en Den Haag en doseerde onder andere aan de Schola Cantorum Basiliensis in Basel. Ze trad ook op als dirigent, onder meer bij de European Union Baroque Orchestra, het Concerto Amsterdam en de Beethoven Academie. Zij organiseerde in de jaren 90 Bach zomaar op zondag in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui, waarover straks meer. Ook organiseerde zij het Vondel Voorjaarfestival van 1997 tot en met 2001 en dat was ieder jaar zo omstreeks Pasen. Met heel wat grootheden als Lieve Visser, Rien de Rede, Anne Bijlsma, Vera Betts, Rijnbert de Leeuw, Han de Vries, Marianne Kwekstilber, Wouter Müller, Bob van Asperen en zijzelf natuurlijk. Men werkte belangeloos mee. Het festival ging aan zijn eigen succes ten gronde. We moeten Lucie als een van de pioniers zien van de authentieke muziekbeweging, zeker voor wat betreft de viool. We zetten natuurlijk haar eerste solo in het zonnetje. In de eerste opnames van de solosonates in 1996. In de tweede partita natuurlijk de Chaconne, de Chaconna, zoals er officieel staat in de prachtige, door Bach handgeschreven partituur. En dan de verschillen. Over de Chaconne doet Lucie een 12 minuten. En onze tijdgenote Hilary Hahn haast 18. Is het daarom gejaagd? Integendeel, het is niet romantisch, maar zeer kernachtig. Het gaat om de zeggingskracht en niet om de lekkere of mooie klank.

Lucie van Daal, barokviool, speelde de partita nummer 2 in D-klein, BWV 1004. Een veel oudere opname is in het dubbelconcert met Sigiswald Kuiken en zijn Petite Bande uit 1981. Onverslaanbare muziek waarin het zo geliefde Largo, het gesprek van God met de ziel, zoals Helle Haase eens zei. Het Largo gold in de barok als het langzaamste tempo. Dit is Bach de Lyricus. Hier heel wat sneller dan we gewend waren van Theo Olof en Herman Krebbers in hun befaamde opname.

En zo klonk het dubbelconcert van Bach in de uitvoering van Sigiswald Kuiken en Lucie van Daal samen met La Petite Bande. Lucie van Daal organiseerde in de jaren 90 Bach zomaar op zondag in de oude Lutherse kerk aan het Spui in Amsterdam, we zeiden het al. En dat was altijd een geweldige happening waaraan iedereen 3 jaar lang geheel belangeloos meewerkte. Dit is omdat ik niet mijn kistje in wilde zonder ooit alle cantates van Bach gespeeld te hebben. Want in dit Teldec-project speelden we maar de helft en deed Wenen de andere helft. En ook het Vondel Voorjaarsfestival, wat ik organiseerde in de Vondelkerk, was een groot succes en onvergetelijk leuk, zo stelt Lucie van Daal. Het idee ontstond nadat we een jaar lang alle cantates op de plaat hadden opgenomen voor Telefunke, vertelt Lucie van Daal. En dat was altijd een feest. 3 jaar geleden speelden we de laatste en afloop zaten we met z'n allen om de tafel treurig te zijn. Ik heb toen in een opwelling gezegd dat ik elke zondag wel voor niks een cantate zou willen spelen. Ik heb mensen gepolst en kwam uiteindelijk op een reservoir van 300 muzici uit heel Europa. Mensen als Sigiswald Kuiken, Gustav Leonhard en Jan Boeken, Ton Koopman, Bartold Kuiken, Philip Herrewegen en Jos van Veldhoven deden mee. Zo stelde Lucie van Daal in de jaren 80. En dan nu de muziek waarin we Lucie van Daal goed kunnen horen. In de redelijk onbekende cantate Wo gehst du hin, BWV 166... zien we dat de librettist zich weinig van de Bijbeltekst aantrekt, maar zich richt naar de moralistische theologie van die dagen. Hij laat de bas als Vox Christi, de stem van Jezus, de vraag stellen: waarheen gaat gij, mens? Quo vadis? Waartoe? Waarheen? Richt je blik op de hemel en niet op de wereld. De schilder Zurbaran zou daar iets moois bij kunnen schilderen. Dan neemt de tenor de suggestie over en gesteld voor de keuze tussen hemel en aarde, kiest hij met enige overtuigingskracht voor de hemel in een hecht, contrapuntisch gestructureerd kwartet met hobo en de soloviool, boven een vastberaden, voortstappend continuo. En zo vat Bach-kenner Eduard van Hengel dat treffend samen. Dan komt er nog een koraal door de sopraan gezongen. In deze uitvoering van Gustav Leonhard uit 1988, natuurlijk gezongen door een jonge sopraan. De soloviool is in goede handen bij Lucie van Daal, die we vooral horen in de tweede aria, de tenoraria, samen met de hobo. U hoort de eerste delen.

U hoorde tot besluit van dit uur Wogeus Duhin, BWV 166. De jonge sopraan was Christophe Wegman en Paul Esmoet was de countertenor, de tenor Koert Equiloets en de bas Max van Egmond, samen met het Leonard Consort. En tot zover voor vandaag, geen dag zonder Bach. De programma's op de concertzender tussen 1 en 2 uur iedere werkdag. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de samensteller van dit programma. Goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, ook vandaag op deze werkdag weer van 1 tot 2. Het programma Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Wel, we gaan door waar we al een beetje mee bezig waren deze week, met de nieuwe cd van Masaaki Suzuki. Na de kerkkantates nam hij de wereldlijke kantates op, steeds voor dat voortreffelijke Zweedse merk Bies. Nu is hij bezig met de zogenaamde Lutherse messen. Deze komen uit een periode, namelijk 1738, 1739, toen Bach eigenlijk niet meer nieuwe componeerde voor de kerk, maar werken samenstelde op basis van eerder gecomponeerde kantates. We weten gewoonweg niet waarom hij in die tijd 4 van dit soort korte messen samenstelde. Bach was bezig met grote projecten, als de Klavierübung, in dit geval deel 4, de Goldberg-variaties. Verder had hij veel leerlingen, totaal 250, en was hij veel op reis. Naar zijn kinderen of om orgels te testen. Hier en daar een recital ook. De Lutherse mis is een korte mis, een missa brevis, zoals hij nog vaak op Lutherse hoogtijdagen werd uitgevoerd. Alleen het Kyrie en het Gloria. Hier eerst de Lutherse mis in A groot, BWV 234.

Dit was de Missa 1733 en dat is het jaartal. Het is het eerste deel van de Hohe Messe BWV 232. U hoorde de sopraan Carolyn Sampson. De tweede sopraan was Rachel Nichols. De alt is Robin Blaes en de tenor Gert Turk. En tenslotte de bas Peter Kooi. En het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En tot zover voor vandaag en voor deze week ons programma Geen Dag Zonder Bach. Het werkdagelijks programma van 1 tot 2 van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Wij wensen u een prettig weekende en tot maandag.

Dit is de Concertzender. Het is 1 uur. Goedemiddag. We beginnen aan ons programma Geen Dag Zonder Bach, zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is de programmamaker Govert Jan Bach. We gaan een Suzuki-week in. Want op dinsdagavond 19 april dan voert Masaki Suzuki de Hohe Messe uit in het Concertgebouw met zijn ensemble uit Japan. Deze uitvoering wordt door de Concertzender opgenomen en op een latere datum uitgezonden. Suzuki is de zoon van christelijke ouders die allebei muzici waren. Vanaf zijn 12e speelde hij orgel tijdens de zondagse kerkdiensten. In 1979 behaalde hij aan de Tokyo University zijn diploma's orgel en dirigeren. En hij ging vervolgens zich verder bekwamen voor orgel bij Piet Kee, voor klaversymbool bij Ton Koopman en improvisatie bij Klaas Bolt aan het Conservatorium van Amsterdam. In die tijd leerde Suzuki een aardig woordje Nederlands trouwens. In 1981 tot 1983 doseerde hij klaversymbool aan de muziekhogeschool van Duisburg in Duitsland. Terug in Japan gaf hij talrijke concerten, zowel op orgel als op klaversymbool. Hij organiseerde ook de concerten die werden gegeven op de Universiteit voor Vrouwen in Kobe, Japan dus, waar in de kapel een klassiek Frans orgel, gebouwd door Marc Garnier, werd geïnstalleerd. Vanaf 2005 was hij docent orgel en klaversymbool aan de

Kyushu Universiteit, het muziekconservatorium in Tokio. Suzuki is actief als dirigent. Vanaf 1990 is hij de muziekdirecteur van het Bach-collegium Japan dat hij gesticht heeft. Hij werkt ook regelmatig samen met bekende Europese solisten en ensembles. Hij dirigeert gewoonlijk vanaf het klavercimbel. Hij bleef ook in Europa actief en concerteerde onder meer in Frankrijk, Italië, Duitsland, Nederland, Zwitserland en Oostenrijk. In juli 1995 en 1997 dirigeerde hij, op uitnodiging van Philip Herrewegen, het Collegium Vocale Gent. In 2012 was hij Artist in Residence tijdens het festival Oude Muziek in Utrecht. In januari 2015 werd Suzuki onderscheiden met een eredoctoraat van de Theologische Universiteit Kampen van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. De richting waar Suzuki onder valt. Zowel in Japan als in Zuid-Korea zijn zeker 1 miljoen christenen. Masaki's zoon, Masato, is organist in Leidschendam. In 1995 begon Suzuki met het opnemen van alle geestelijke Bach-kantates op het vooruitstrevende Zweedse label Bis. Zijn leermeester, Ton Koopman, was toen op 3/4 van de kantates. Gardiner, die deed het pas in 2000. Suzuki hield de aanpak van Ton Koopman aan in een historische gang door Bachs scheppingsjaren vanaf de eerste kantates. Uit die beginperiode nu BWV 131 en 106, twee van de allermooiste vroege kantates. Eerst die prachtige BWV 131, Aus der Tiefe naar Psalm 130.